nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee naar enkele toffe uittips dit weekend. Wie dit weekend naar onze kust trekt voor wat afkoeling, kan eens passeren in Oost-Duinkerke. Daar vieren ze opnieuw de garnaalfeesten. 2 dagen lang draait alles rond de Noordzeegarnaal en visserscultuur. Je kuiert er langs kraampjes, proeft verse garnalen en ziet hoe de paardenvissers precies werken. Je kan zelfs testen hoe snel je bent in het pellen van garnalen tijdens het Belgisch kampioenschap garnaalpellen deze namiddag. Voor een spectaculaire luchtshow moet je dit weekend op de militaire basis van Vlogen in Namen zijn. Daar zijn het de Air Force dagen, volledig in teken van straaljagers. De luchtmacht opent haar deuren voor het grote publiek. Je ziet indrukwekkende vliegdemonstraties. Je ontdekt hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij Defensie. En bewondert de speciale luchttoestellen van dichtbij. Je neemt best wel oordopjes mee tegen het lawaai. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis binnen. Volwassenen betalen €18 voor een ticket. Je moet wel je bezoek op voorhand reserveren. En heb je zelf altijd al eens in de lucht willen zweven, dan kan dat vandaag in Grobbendonk. Daar vindt Campen Air plaats. Een ballonnenfestival waar tientallen hete luchtballonnen tegelijk opstijgen. Het absolute hoogtepunt is de muzikale nightclub met demonstraties van skydivers en paramotors. Het festivalterrein zelf is omgetoverd tot een familiepark met een kermis, springkastelen en optredens van Samson en Marie, K3 en de Romeo's. Je kan gratis het festivalpark bezoeken. Als je zelf een ballonvaart wilt doen, betaal je €170 per persoon. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het Nostalgie Hitweekend.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
9: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
8: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app.
8: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
9: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
10: Bus, cruise of vliegvakantie.
11: Reizen Lauwers.
10: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
11: Reizen Lauwers.
12: Het Nostalgie Hitweekend.
9: Alleen de grootste hits en

0: piace, mi piace così.
1: Nostalgie Weekend Update.
2: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee naar enkele toffe uittips dit weekend. Wie dit weekend naar onze kust trekt voor wat afkoeling, kan eens passeren in Oost-Duinkerke. Daar vieren ze opnieuw de garnaalfeesten. 2 dagen lang draait alles rond de Noordzeegarnaal en visserscultuur. Je kuiert er langs kraampjes, proeft verse garnalen en ziet hoe de paardenvissers precies werken. Je kan zelfs testen hoe snel je bent in het pellen van garnalen tijdens het Belgisch kampioenschap garnaalpellen deze namiddag. Voor een spectaculaire luchtshow moet je dit weekend op de militaire basis van Vlogen in Namen zijn. Daar zijn het de Air Force dagen, volledig in teken van straaljagers. De luchtmacht opent haar deuren voor het grote publiek. Je ziet indrukwekkende vliegdemonstraties. Je ontdekt hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij Defensie. En bewondert de speciale luchttoestellen van dichtbij. Je neemt best wel oordopjes mee tegen het lawaai. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis binnen. Volwassenen betalen €18 voor een ticket. Je moet wel je bezoek op voorhand reserveren. En heb je zelf altijd al eens in de lucht willen zweven, dan kan dat vandaag in Grobbendonk. Daar vindt Campen Air plaats. Een ballonnenfestival waar tientallen hete luchtballonnen tegelijk opstijgen. Het absolute hoogtepunt is de muzikale nightglow met demonstraties van skydivers en paramotors. Het festivalterrein zelf is omgetoverd tot een familiepark met een kermis, springkastelen en optredens van Samson & Marie, K3 en de Romeo's. Je kan gratis het festivalpark bezoeken. Als je zelf een ballonvaart wil doen, betaal je €170 per persoon. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van Delhaize. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Delhaizewinkel of op delhaize.be. Delhaize, beweeg mee.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: 30 ideeën voor pastaschotels.
10: In Libelle Lekker naar...
11: De 5 beste beleggingen van het moment.
10: In Trends,

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Jamma.
5: En wij klussen allemaal mee.
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
6: Samen met Jamma.
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Ondertussen bij vak...
9: 1347 euro.
10: Minder.
9: 1256 euro.
10: Nog minder.
9: 1127 euro.
10: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel.
9: 1098 euro.
10: Oh, spijtig.
11: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
12: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
13: Ford.
14: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
17: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
18: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
19: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
4: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
3: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
5: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes ervoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
3: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
6: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
3: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden. Aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie. Doe, doe, doe.
7: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
8: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
7: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkomt bent gegaan.
8: Zelfs met een helm is ge... Allee,
7: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
9: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee naar enkele toffe uittips dit weekend. Wie dit weekend naar onze kust trekt voor wat afkoeling, kan eens passeren in Oost-Duinkerke. Daar vieren ze opnieuw de garnaalfeesten. 2 dagen lang draait alles rond de Noordzeegarnaal en visserscultuur. Je kuiert er langs kraampjes, proeft verse garnalen en ziet hoe de paardenvissers precies werken. Je kan zelfs testen hoe snel je bent in het pellen van garnalen tijdens het Belgisch kampioenschap garnaalpellen deze namiddag. Voor een spectaculaire luchtshow moet je dit weekend op de militaire basis van Flogen in Namen zijn. Daar zijn het de Air Force dagen, volledig in teken van straaljagers. De luchtmacht opent haar deuren voor het grote publiek. Je ziet indrukwekkende vliegdemonstraties. Je ontdekt hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij Defensie. En bewondert de speciale luchttoestellen van dichtbij. Je neemt best wel oordopjes mee tegen het lawaai. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis binnen. Volwassenen betalen €18 voor een ticket. Je moet wel je bezoek op voorhand reserveren. En heb je zelf altijd al eens in de lucht willen zweven, dan kan dat vandaag in Grobbendonk. Daar vindt Campen Air plaats. Een ballonnenfestival waar tientallen hete luchtballonnen tegelijk opstijgen. Het absolute hoogtepunt is de muzikale nightglow met demonstraties van skydivers en paramotors. Het festivalterrein zelf is omgetoverd tot een familiepark met een kermis, springkastelen en optredens van Samson en Marie, K3 en de Romeo's. Je kan gratis het festivalpark bezoeken. Als je zelf een ballonvaart wil doen, betaal je €170 per persoon. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-hitweekend.

0: kraakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Kessie, keno, met de blote beentjes. Kessie, want alleen deze week scheer- en ontharingsapparaten.

0: Maar een tong.
1: Dat heb ik.
2: Affirmatief.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
1: Ja, absoluut.
0: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
1: Een mocha banaan salami smaak.
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Het Nostalgie Hit Weekend.
9: Alleen de grootste hit.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
6: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
7: En wij klussen allemaal mee!
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles!
6: En wanneer?
7: Nu zondag!
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee!
8: Hoe maakt je het?
9: Samen met Jamma!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
12: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje. Het is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren. En de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt. En dat je zo eerste wordt.
11: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
13: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kans gekregen, we hebben gescoord. Maar nu beginnen we het tweede toernooi. Groepsronde is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
11: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
14: Heel blij vandaag, hè? Ik had het eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
15: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
16: België op top.
15: On top.
16: We gaan het WK winnen. België op top. Kom aan, hoi.
11: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Ik hoor weer elke boodschap.
3: Oma, ik moet pipi doen.
2: Ook de kleinste.
3: Allee, oma.
1: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hit.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Lenen bij Leeman.
9: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
10: Ik ben ontaftellen, Harry.
9: Ontaftellen?
10: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
9: Maar Suzy toch?
11: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
12: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah!

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
5: Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.nl.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemorgen. Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn 2 doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
6: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei: ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
5: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
5: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Maximaal tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm, met de kans op onweer. Maximaal tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Carrefour.
9: Zeg dat, Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zalige verjaardagspies.
10: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
11: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
10: Hé, hoe dat?
11: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
10: Oh.
11: Ja!
10: Lemmes.
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is er.
13: De Vos Lemmes.
14: Het Nostalgie Hit Weekend.
15: Alleen de grootste hit.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee naar enkele toffe uittips dit weekend. Wie dit weekend naar onze kust trekt voor wat afkoeling, kan eens passeren in Oost-Duinkerke. Daar vieren ze opnieuw de garnaalfeesten. 2 dagen lang draait alles rond de Noordzeegarnaal en visserscultuur. Je kuiert er langs kraampjes, proeft verse garnalen en ziet hoe de paardenvissers precies werken. Je kan zelfs testen hoe snel je bent in het pellen van garnalen tijdens het Belgisch kampioenschap garnaalpellen deze namiddag. Voor een spectaculaire luchtshow moet je dit weekend op de militaire basis van Vlogen in Namen zijn. Daar zijn het de Air Force dagen, volledig in teken van straaljagers. De luchtmacht opent haar deuren voor het grote publiek. Je ziet indrukwekkende vliegdemonstraties. Je ontdekt hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij Defensie. En bewondert de speciale luchttoestellen van dichtbij. Je neemt best wel oordopjes mee tegen het lawaai. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis binnen. Volwassenen betalen €18 voor een ticket. Je moet wel je bezoek op voorhand reserveren. En heb je zelf altijd al eens in de lucht willen zweven, dan kan dat vandaag in Grobbendonk. Daar vindt Campen Air plaats. Een ballonnenfestival waar tientallen hete luchtballonnen tegelijk opstijgen. Het absolute hoogtepunt is de muzikale nightclow met demonstraties van skydivers en paramotors. Het festivalterrein zelf is omgetoverd tot een familiepark met een kermis, springkastelen en optredens van Samson en Marie, K3 en de Romeo's. Je kan gratis het festivalpark bezoeken. Als je zelf een ballonvaart wilt doen, betaal je €170 per persoon. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
3: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
12: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
13: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de Play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
14: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
15: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Lotto is op zoek naar een tong.
1: Dat heb ik.
2: Affirmatief.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, absoluut.
0: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
1: Een mocha banaan salami smaak.
4: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
6: Mannekes, bombikies, grote zomerklus bij Yamaha.
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
8: Samen met Yamaha.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes. Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
14: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
15: Goedemorgen. Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken. Maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia. Vertelt sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
16: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde key players van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei, ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
15: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
17: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
15: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met de kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
18: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: We gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, nou niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
4: Bus, cruise of vliegvakantie.
5: Reizen Lauwers.
4: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
5: Reizen Lauwers.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: 30 ideeën voor pastaschotels.
6: In Libelle Lekker naar...
7: De 5 beste beleggingen van het moment.
6: In Trends of naar...
7: Belgische politiek achter de schermen.
6: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Een dag.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een heel erg goedemiddag. Vandaag gaat het gebeuren. Robbie Williams speelt live in Antwerpen, hier vlakbij onze studio. Ja, dat moeten we vieren, hè, met extra veel muziek van hem. Straks na het nieuws van 12 al Take That.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
7: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
6: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land. Maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
8: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
6: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden 10 mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden. In het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien. Bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. We are Robbie.
2: Met Kim Muilaert.
1: Yes, we knallen samen die zaterdag in. Robbie Williams sprenkelt wat magie over jouw weekend bij zijn boyband Take That. Could It Be Magic? Goedemiddag.

7 over 12. Goedemiddag. Die hittegolf die blijft maar gaan. Het is een hele hete laatste zaterdag van juni. Dus ik wist niet dat het kon, maar we gaan het hier samen nog heter maken. My name is Robbie Williams. Your ass is mine. Robbie Williams, die speelt vanavond op het festival Life is Life. Dat is hier gewoon, in de achtertuin van Nostalgie. Dat is echt letterlijk aan de overkant van de straat van onze studio, hier in Antwerpen. En dat wordt een knaller van een show. Ik kijk daar zo hard naar uit nu al. En ik zag net veel mensen al richting het terrein wandelen, hier over onze parking. Ze hadden weinig kleren aan, wel veel petjes, zonnebrillen en zowat zonnecrème op hun wangen. Want Kleimans en Van Geel, die openen ons as we speak nu al dat festival daar. Er gaan al veel mensen, dappere mensen in de hitte daar staan. Muziekliefhebbers die de warmte wel gaan trotseren. Als jij straks ook gaat kijken naar het festival, naar Robbie, en nog onderweg bent, laat van je horen in onze Nostalgie-app. Hoe bereid jij je voor op de warmte? Welke outfit heb je aangedaan voor de popgod? Ik wil het allemaal weten. En je hoort hier vooral de ideale opwarming voor zijn optreden met extra veel Robbie Williams muziek. Straks zelfs zijn 15 allerbeste songs ooit in de top 15. En dat, ja, daar kunnen we veel uit kiezen, want Robbie heeft meer nummer 1 albums dan de Beatles in de UK. Dus genoeg muziek om uit te kiezen straks in die top 15. Als je nog aan een song denkt die zeker een plekje verdient, dan kan je ook van je laten horen. Onze Nostalgie-app staat open en de airco ook.

0: De goesting is groot. Tot straks, Nostalgie, stuurt Cathy Bijns in onze app. We kijken er naar uit. Zo leuk met jullie die top 15. We zullen goed opgewarmd zijn. En Sabine Willems uit Lokeren zegt, onderweg naar Life is Life, mijn cadeau voor mijn 60ste verjaardag verzilveren, Robbie, here we come. Dat is een geniaal cadeau, Sabine. En dat is ook wel heel toevallig, want onze liefste collega, Tony Talboom, die springt vandaag ook op Tram 6. Dus kom straks eens zwaaien bij Robbie, zou ik zeggen. Dan klinken we met z'n allen op die frisse jarige. 60 is het nieuwe 40, toch? Het is duidelijk, jij kijkt uit naar Robbie Williams en het begon voor hem allemaal muzikaal in de 90s met Take That, de periode van de boysband en de girlsband, de jaren 90, maar ook van de dikke beats met de Eurodance en Decennium, dat zeer veel te bieden heeft. En als jij, net als ik, een grote fan bent van die 90s en de muziek toen, dan zou ik vooral blijven luisteren naar Nostalgie, want ik heb straks voor jou groot nieuws dat je blij gaat maken.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie viesje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmis.
9: Ondertussen bij vak.
10: 1347 euro.
11: Minder.
10: 1256 euro.
11: Nog minder.
10: 1127 euro.
11: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
10: 1098 euro.
11: Oh, spijtig.
9: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
12: Fak. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
14: Bon, de Nico komt niet.
13: Zij die het vergeten.
14: Els, waar zei jij?
13: En zij die vergeten te annuleren.
14: Zeg, iemand een tom gehoord?
13: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
14: Ah, zalig.
13: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
15: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
16: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
15: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
16: Ah ja, oké, maar waar?
15: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
16: Oef.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
17: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
18: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
17: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
18: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
19: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.

Je zit hier goed voor de allerbeste muziek. Straks de top 15 van Robbie Williams rond 10 voor 1 beginnen we eraan. En zo bakken en braden jij en ik samen door de zaterdagmiddag. Hopelijk kan je de koelte wat opzoeken vandaag. Als jij houdt van de 90s en alle catchy hits die toen uitkwamen, dan ga je zo blij zijn, maar zo blij zijn nu. Want weet je nog, vorig jaar in oktober hadden wij met Nostalgie het feest van het jaar. Dat was zo plezant, onze Nostalgie 90s party in de Carré. Het was in oktober, dus het was herfst, maar de zaal voelde even warm aan als de voorbije week. Misschien was jij er wel bij in je fluwe outfit. En dan mag ik vandaag jou zeer blij maken. Want de Nostalgie 90s Party, die komt dit jaar terug. Yes! Oh my god! Afspraak, opnieuw dit jaar, op 30 oktober. In de Carré in Willebroek. Dan doen wij onze fluogele leggings aan en onze buffalo-schoenen van toen. En dan dansen we op de boksen alsof we terug in de 90s zijn. Met alleen maar de beste muziek ook uit de jaren 90s, de jaren 90 van toen. Van de Spice Girls tot Snap tot Too Fabiola. Ik kijk daar nu al naar uit. Alle collega's ook hier bij Nostalgie. Want dat was vorig jaar echt een wild feestje. Met ook onder andere Too Fabiola, die live kwam optreden. Je kan vanaf nu je tickets kopen. Het staat open op onze website nostalgie.be. Je hebt nu nog early bird korting ook, dus ga er gewoon voor. Wees bij dat feestje van het jaar in oktober erbij. 30 oktober in de Carré. Ga daar nu je tickets kopen. Of het beste van al. Kom. Ik mag nu ook gewoon aan jou dat allereerste duo-ticket weggeven. Dus wil jij graag op 30 oktober meekomen dansen? Alsof de iPhone nog niet bestaat? Dan moet je me zometeen een voiceberichtje sturen met het ontbrekende woord. Je kan je zangstem al maar beter oefenen voor zo'n 90s party. Dus je krijgt een stukje van Robbie Williams te horen. Angels. Iedereen kent de tekst. Maar welk woord komt hierna? I'm loving angels instead. And through it. And through it. En dan, stuur mij dat woord al zingend met volle overtuiging, alsof we al op die 90s party zijn. In de Nostalgie-app kan je zo op het microfoontje duwen en dan stuur je een voicebericht. En wie weet win je dan het allereerste duo-ticket voor de Nostalgie 90s party. Want ze komt terug, 30 oktober, in de Carré. Too Fabiola, die waren er vorig jaar bij.

0: beste nieuws van de dag, toch? De Nostalgie 90s Party komt terug op 30 oktober. En jij wint misschien dat allereerste duo-ticket. Als je wist wat hier moet gezongen worden. I'm loving angels instead. Ondanks die warmte zijn de zangstemmen ook wakker vandaag. Anne zat in de app, Evelien. Dat klonk zo prachtig. En zo waren er nog wel als, ook van Cathy. Goedemiddag, Cathy.
1: Hallo, goedemiddag.
0: We gaan eens luisteren naar jouw zangtalent. Protection. Wauw, dat verdient een eerste duo-ticket. Proficiat, Cathy.
1: Oh, dank je, dank je. Oh, super.
0: Cathy uit Schoten, jij was bijna zo in samenzang met iemand. Wie hoorde ik nog?
1: Ja, jullie hoorden mijn vriend.
0: Je vriend.
1: We waren samen dan aan het zingen.
0: Ja, romantisch aan het zingen en jouw romantisch gezang.
1: Romantisch in de auto. Voilà.
0: Het brengt jullie naar de 90s party 30 oktober in de Carré met de allerbeste 90s hits van Nostalgie. Wat betekenen de 90s voor jou?
1: 90s is voor mij echt volledige nostalgie. Dat is de beste tijd. Daar ben ik in opgegroeid. Alle beste songs. Niks kan het evenaren.
0: Ja, dat is zo. Want je was tiener toen, ongeveer?
1: Ja, inderdaad. Ik ben van 80, dus dat is...
0: Ja, dat is gewoon... Het decennium waar je mee opgroeit, dat blijft toch het langste aan je plakken. Hè? Dat is gewoon zo, Cathy.
1: Ja.
0: De grunge met Nirvana, de Eurodance, de boysband. Ja, onze DJ's en special acts, die maken we later nog bekend. Wie zou van jou op dat podium mogen in die Carré in Willebroek?
1: Oh, we vonden wel Oasis wel de moeite.
0: Ja. Amai. Oasis, de broertjes die lang ruzie maakten.
1: Ja,
0: nog maar.
1: Oké,
0: de lat ligt hoog. We doen ons best voor jou om Oasis te strikken. Maar of ze er nu gaan staan of niet, het wordt sowieso een knal van een vijf. En ik ben zeer blij dat jij en je goed zingende man er ook zullen bij zijn, je vriend. Vele groetjes daar en tot in de Carré.
1: Voor jullie ook. En dank je wel. Bedankt.
0: Graag gedaan, bye bye.

0: In oktober vieren we dus dat schoon decennium op de Nostalgie 90s Party. Maar vanavond is ook al een hoogdag voor 90s lovers. Want het begon allemaal toen, hè? In de jaren 90 voor Robbie Williams. De popgod knalt vanavond op Life is Life, het festival. En straks hoor je hier op Nostalgie de Robbie Williams Top 15. De ultieme opwarming voor jouw concertbeleving. En over 2 minuten hoor je al een song die de top 15 net niet gehaald heeft. Het is eentje van zijn periode bij Take That, Back for Good.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: In de Nostalgie-app ontdek je nog meer muziek
9: met onze digitale zenders.
10: Ja, nog 1 meter.
11: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Een heel erg goedemiddag, fijn dat je luistert. Het is kwart voor Robbie Williams.
1: De Robbie Williams Top 15.
0: De popheld speelt hier aan de overkant van de straat hier in Antwerpen op Life is Life. En wij warmen samen op voor zijn optreden hier op Nostalgie met zijn allerbeste songs. De Robbie Williams Top 15. Robbie die staat al 36 jaar op het podium. Dat is zo lang als ik zelf besta. Dat is een eeuwigheid. Maar zijn drive en zijn goesting om te spelen, om succesvol te zijn, die worden niet minder. Een collega van het Nieuwsblad, Wouter Smijteren, kon met Williams praten. En toen vertelde Robbie wat succes voor hem eigenlijk betekent.
2: Succes is addictive. Relevancy is addictive. Mm-hmm. Who am I without this is scary. Because without this, there is an ego death. I'm not at a place where I'm looking back and thinking, that was enough. It will never be enough.
0: Succes is verslavend voor Robbie Williams en het is nooit genoeg voor hem. Hij wil altijd blijven gaan, hoe oud hij ook wordt. En gelukkig maar voor ons eigenlijk, hè. Daardoor kunnen wij blijven genieten van zijn straffe optredens en van zijn nieuwe muziek. Het is bijna onmogelijk om een top 15 te maken, omdat

0: die zoveel muziek gemaakt heeft. Tientallen soloalbums, zelfs een kerstalbum. Hij heeft ook zijn muziek met Take That, uiteraard. Maar deze 15 songs zijn het geworden. Volgens jou en volgens Nostalgie, de allerbeste van Robbie Williams. Op 15 staat een hit die hij zelf omschrijft als een mini-gangster-opera. De melodie klinkt zeer vrolijk, maar je moet maar eens luisteren naar de tekst. Want Robbie zingt alsof hij lid is van een bende. Tripping op 15.
1: We are music.

0: Die pam-pam-pam die blijft nu plakken in je oren, zoals het zweet op je lijf vandaag. Op 14 in de Robbie Williams top 15. Road to Mendeley.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Op 13 duiken we in de 90s, toen Williams nog lid was van Take That. Een song over de eeuwige liefde na het nieuws van 1 uur. Everything Changes.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
6: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
5: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
7: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
5: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
8: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
5: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Robbie Williams Top 15.
2: Met Kim Muilaert.
0: Robbie speelt straks de pannen van het dak op Life is Life. En als voorprogramma hoor je hier zijn 15 beste songs. Op 13 Take That met Everything Changes.

0: Robbie zingt hier Take the Pills and Numb the Pain. Ja, hij heeft een dikke 30 jaar carrière al, dus ook af en toe wat moeilijke periodes gehad. Hij vocht tegen verslavingen, hij ging door diepe dalen en dat was de inspiratie voor zijn song Strong met de boodschap Ik ben ook maar een mens. Strong staat op 12 in de Robbie Williams top 15.
1: De Robbie Williams top 15.
0: Oh, wat een hoogdag jongens voor de popmuziek vandaag. Robbie Williams speelt in ons land, hier gewoon in onze achtertuin van nostalgie, op Linkeroever, op het festival Life is Life. Ilse die heeft er al veel goesting in, ze kijkt uit naar vanavond, ze stuurt in de nostalgie-app mijn pet, zonnecrème en mini-ventilatorke liggen klaar. Zweet of geen zweet, we zingen straks mee. That's absolutely the spirit, Ilse. En we vieren het met zijn beste 15 songs. We zingen nu al gewoon richting dat optreden vanavond. En het ding is, als je Robbie Williams heet, als je zo'n grote artiest bent, dan kan je gewoon de telefoon oppikken en zelf bellen naar andere grote sterren. Zo van, hey, gaan wij een duet samen doen? En dan krijg je combinaties van grootheden samen. Straks op 10 bijvoorbeeld zal je de herkenbare stem horen van Neil Tennant van The Pet Shop Boys. Die zingt de backing vocals op No Regrets. En hier op 11 een duet met een andere superster. Je hoort ze hijgen op de achtergrond nu al. Kylie Minogue met Robbie.

0: Death. Amai, dat kwam van diep. Goeie combinatie toch, hè? Robbie Williams met de stem van Neil Tennant van de Pet Shop Boys op de achtergrond. No Regrets op 10 in de top 15. En je hebt dat toch echt, als je al die hits van hem naar elkaar hoort, dat ik des te meer besef wat voor een zangfeest dat vanavond wordt op Life is Life. Wij gaan met alle collega's van Nostalgie vooraan meezingen, samen met jou ook, want jij kon tickets winnen hier, dankzij Nostalgie. En als je een goede slogan verzon voor ons spandoek, dan waren de tickets voor jou. Evelien, die won onder andere, maar ik vraag me af of ze geen boel heeft met haar man door de slogan die zij op het spandoek wil. Want Hallokus, dat was er niet naast. Ik ga het daar straks eens persoonlijk vragen. Eerst nummer 9 in de Robbie Williams top 15. Het is zijn meest aanstekelijke saxofoon uit zijn hele repertoire. Candy komt eraan.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
4: Ford. Kessie, Keno, lang uit in het zwembad. Kessie, want alleen vandaag. Badmode voor het hele gezin. Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele, afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: De Robbie Williams Top 15. Nostalgie. 9.

0: Robbie zingt over de zoektocht naar de perfecte liefde. Die heeft hij nu wel gevonden. Hij is al jaren samen met Ada Field. Ze hebben samen 4 kinderen. Maar in de 90s, jongens, dan was dat wat turbulenter, dat liefdesleven. Ik herinner me nog dat alles toen in de joppie stond. Hij was samen met 2 Spice Girls. Ook eens met Nicole Appleton, die van All Saints. Dus ja, wel wat liefdesleven in de 90s. Supreme staat op 8.
1: De Robbie Williams, top 15.
0: Goedemiddag, dag Evelien uit Aalst.
2: Goedemiddag, dag Kim.
0: Helemaal van Oost richting Antwerpen, want je staat hier op de parking al van Life is Life, dacht ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn net geparkeerd en al op wandel naar de festivalweide.
0: Hoe gefrituurd ben je al, Evelien?
2: Wat blieft?
0: Hoe gefrituurd ben je al?
2: Nog maar een beetje, maar ik denk dat dat nog wel wat erger zal worden straks. Maar kijk, dat is geen probleem, dat nemen we erbij.
0: We nemen het erbij, want jij won dankzij ons tickets voor Robbie Williams vanavond. Om te winnen moest je een spandoek verzinnen. Weet jouw man wat daarop staat, Evelien, tussen ons?
2: Ja, die weet dat zeker.
0: Ja? Want zeg het maar zelf wat de slogan was.
2: So Robbie, let me explain to my husband why I love you more.
0: Oh, ik vond die zo goed, Evelien. Dus de liefde voor Robbie is groter dan voor je man. Wat vindt hij daarvan?
2: Die vond dat geen probleem. Op avonden zoals vandaag.
0: Waarschijnlijk omdat Robbie toch zo onbereikbaar is dat hij niet jaloers moet zijn.
2: Voilà, inderdaad. Ja. Dat hoeft niet onder.
0: Maar waarom is jouw liefde zo groot voor Robbie?
2: Oh, een goede zanger. Leuk om naar te kijken. Zo wat gangsterachtig. Dus ja, dat is wel fijn, hè.
0: Hij is ook zo heerlijk eigenwijs, hè, Evelien?
2: Ja. Hij doet gewoon zijn zin, trekt zich niks aan.
0: Exact. Dus, want ik zag net nog op Instagram, hij heeft een hele tekst gemaakt van 10 carouselletjes zo. Een rant waarin hij vertelt dat een fan vroeg, waarom speel je zo weinig songs uit je nieuwe album Britpop? En hij zegt van, kijk, ik wil mijn fans vooral entertainen met de classics. Vind jij dat ook?
2: Mm-hmm. Ja, zeker. De classics zijn altijd wel het mooiste, het leukste om mee te zingen. En dat geldt niet alleen voor Robbie, dat is voor heel wat groepen en zangers zo. Dat de mensen toch wel het liefst de klassiekers horen. Hè?
0: Ja. En hij schrijft er ook bij, ik pen dit neer vanuit mijn bed in Antwerpen. Dus hij ligt ergens in een bed al. Evelien gaat zoeken.
2: Ja. Stel je voor. Nee. Maar kijk eens al in het land, dat is al positief. Hè?
0: Samen met je man, lepeltje met Robbie. Kom aan, het is je kans.
2: Nee.
0: Maar we kijken uit naar de classics vanavond. Ook met alle collega's van Nostalgie gaan wij op de eerste rij staan. Dus zwaai eens naar de petjes van Nostalgie. We gaan allemaal een petje op hebben. Kom eens zwaaien. Okay. En dan zingen we samen heel luid mee met Angels bijvoorbeeld.
2: Ah, super. Ja. Zeker. Onze lieveling. Ja, dat gaan we zeker doen. Super.
0: Evelien, geniet er keihard van. Ik zie jou straks op de wei.
2: Ja.
0: En wij gaan voort met onze top 15. Daar botsen we op 7 op Take That, Could It Be Magic. Ook een goeieke, hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Vele groetjes.
2: Super, straks misschien live.
0: Okay, spannend. Ja, we gaan het horen straks.
2: Ja. We are music. Dankjewel.

0: ben eens gaan piepen op de setlist van vorige festivals waar Robbie deze maand nog speelde. Helaas zie ik daar geen Could It Be Magic staan. Maar wel de song die er zo meteen aankomt. Dus hopelijk kunnen we vanavond met z'n allen meezingen met Millennium. Staat straks op 6 in de Robbie Williams top 15. En nadien komt een van zijn schoonste liefdesliedjes eraan. Ik weet dat je al plakt van zweet, zo rond 20 voor 2. Maar pak toch maar je lief, je huisdier of iemand anders nog vast tegen je gilet. Want She's the One komt eraan. En dat is dus een cover, hè? Dit is het origineel. Van World Party. Ik wist al heel lang niet dat dat een cover was. Robbie maakt daar een hit van. Zo meteen op je radio.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
9: Lotto is op zoek naar een tong.
10: Dat heb ik.
11: Affirmatief.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, absoluut.
9: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
12: Een mocha banaan salami smaak.
13: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
15: Vak.
16: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
17: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
16: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
17: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
18: Lenen bij Leeman.
19: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
20: Ik ben ontaftellen, Harry.
19: Ontaftellen?
20: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
19: Maar Suzy toch?
21: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
18: Lenen bij Leemans is lenen bij
21: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
22: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Borden vol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
23: Robbie Williams, top

0: Het is misschien een cover. Maar die stem van Robbie die tilt dus van gewoon naar een hoger niveau. She's the one op 5.
1: De Robbie Williams, top 15.
0: Een fijn berichtje van Bjorn in onze app van Nostalgie. Veel plezier straks met het Nostalgie-team. We waren zelf ook graag gegaan, maar we zijn onderweg richting het Gardameer met een tussenstop in Zwitserland met Nostalgie op de achtergrond. Enjoy straks. Groetjes Bjorn en Kim. En er zit een foto bij. Heel blij hoofd met zo'n boot op de achtergrond. Een boottochtje op het Gardameer lijkt me ook niet slecht, Bjorn. Dus geniet ervan. En ik zal de groeten doen vanavond aan Robbie. Vanavond is zijn optreden, maar er spelen meer artiesten op Live is Live. Daarnet, Kleimans en Van Geel hebben in de volle middaghitte al gespeeld. En een kwartiertje geleden ongeveer is de Nederlandse Davina Michel aan haar set begonnen. Vorig jaar was zij nog het voorprogramma van Robbie tijdens zijn tour. En sommige van die grote sterren die zeggen amper iets tegen hun voorprogramma. Die kijken daar zo wat op neer. Maar Robbie Williams duidelijk niet. Davina vertelde in een interview dat dat zo'n sympathieke man is. En dat hij haar zelfs uitnodigde voor zijn ritueel net voor hij moet optreden.
2: Ja, Robbie Williams inderdaad is ook zo'n ongelofelijke schat. Dat is zo'n lieve man ook. Want zij doen het met het hele team. Doen ze dus in de kleedkamer een grote soundcheck. En dan komen ze kinderen er ook bij. En alle backing vocalisten. Die gaan ze allemaal met elkaar dansen en zingen en net voor de show. En toen zei hij, ja, Davina moet ook komen. Dus ik daarheen, weet je, ik denk, ik was helemaal niet gewend. Toen mocht ik, daar stond ik daar in zo'n kring met de hele familie en met al die band, weet je wel. Stond ik daar zo te dansen en ik dacht ook, oké, doe mee.
0: Davina Michel mocht dus meedansen in zijn kleedkamer samen met de kinderen ook erbij. Om zich op te warmen voor de show. Dus dan weten we meteen ook hoe Robbie in de mood komt. Die staat daar gewoon te springen in zijn kleedkamer om nadien alles te geven voor ons. En ik ben er zeker van dat hij vanavond ook de nummer 4 in onze top 15 zal spelen. Het wordt een hoogtepuntje met z'n allen. Let me entertain you.
1: We are music.

0: wordt toch echt een van de hoogtepunten vanavond. Gina en Martin voelen de goesting ook al. Ze sturen de nostalgie-app. We zijn op weg naar de wei van Life is Life. Eerst nog met de wagen en dan met de fiets. Hopelijk, zegt ze, heeft Veronique sokken bij. Voor het geval dat ik koude voetjes zou krijgen. Ik zal het laten weten aan ons Vero dat ze sokken meeneemt. Ook voor Robbie, want het gaat ijskoud zijn. Tuurlijk, Gina, tuurlijk. Straks kruipen de top 3 binnen van onze Robbie Williams top 15. Na het nieuws van 2. We komen dichter bij die nummer 1. Wat zou dat zijn? Wat is het allerbeste nummer volgens jou en volgens ons bij Nostalgie van Robbie Williams? Je mag al gokken als je aan een song denkt in de app van Nostalgie. Het is al zeker niet deze, de nummer 1.
1: Straks bij Nostalgie. I just wanna feel
0: real love, feel the home that I live. Geniale hit ook van Robbie. Het wordt niet de nummer 1, want je hoort hem straks al op 3.
2: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
3: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles.
2: En wanneer?
3: Nu zondag.
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee.
4: Hoe maakt u het?
5: Samen met Jamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
11: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
12: Bus Cruise of Vlieg Vakantie.
13: Reizen Lauwers.
12: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
13: Reizen Lauwers.
11: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
15: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
14: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon kijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers, want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust. Daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Robbie Williams Top 15.
10: Met Kim Muilaert.
0: Je luistert naar de pre-party van Robbie Williams. Wat is zijn allerbeste hit ooit en jouw nummer 1 vandaag? Gok hem maar in de app en je ontdekt het heel snel.

0: Feel opent jouw top 3 vandaag.
1: De Robbie Williams top 15.
0: Er speelt niet elke dag zo'n wereldster in je achtertuin. Letterlijk hier aan de overkant van onze studio van Nostalgie is Life is Life vol een bak bezig, het festival. En ik krijg er een foto in onze app van Jorka de Smet. Ze zegt, net aangekomen met mijn 84-jarige mama voor Life is Life. 84 jaar, hè? En ze ziet er echt stralend uit. Ik vind dat zo schitterend ook, want op liefde voor muziek staat gewoon geen leeftijd. Geniet er heel hard van, Jorka en je mama. Straks kan je nog Bart Peters daar zien op Life is Life. De Sugar Babes, kijk ik ook hard naar uit. Suzanne en Freek gaat zeker ook goed zijn. Maar de grote headliner is dus Robbie Williams. We zijn hem aan het eren, aan het vieren in zijn top 15 van allerbeste songs. En we hebben er nog maar 2 te gaan. Wat wordt dan die nummer 1? Doreen gokt al op Me and My Monkey. Die wil ze graag horen, dat is haar favoriet. Iemand anders zegt Come Undone. Ilse denkt aan Back for Good van Take That. Ook een hele goeie. Leen denkt aan Angels. Die hebben we ook nog niet horen passeren in de top 15. Wat wordt de nummer 1? Je hoort het zo. En één ding is zeker. Het is niet zijn beste videoclip die me nog altijd bijblijft. Waarin hij naakt tot op het bot gaat. Iets wat we vandaag allemaal willen doen met die hitte, denk ik. Want dit is de nummer 2 in de top 15 van Robbie Williams. Oh, dat was zo'n goede videoclip. Zie ik nog voor jou.

0: En dan zitten we ver tegen het einde van die clip. Dan is zijn alle kleren uit, alle huid, alle... Oh, dat was echt geniaal. Je moet het maar eens opzoeken als je hem niet kent. Jouw nummer 2 in onze top 15 rock DJ.
1: De Robbie Williams top 15.
0: De sfeer is daar aan volle bak op Life is Life. En onze luisteraar Sabine is zelfs haar 60ste verjaardag daar aan het vieren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Kim.
0: En dikke proficiat, hè, Sabine. Wanneer was het je verjaardag?
2: Ja, maar eigenlijk is mijn verjaardag vandaag niet. Het is een verjaardagscadeau van vorig jaar december.
0: Oh, ja. Een beetje laat, maar beter laat dan ooit, toch, hè? En wat een cadeau.
2: Jazeker. Ja. Ja, leuk.
0: We zitten aan de nummer 1 van onze top 15 van Robbie Williams. Jij bent al op de wei. Hoe is de sfeer daar al, Sabine?
2: Ja, de zon is hier volop aanwezig en de mensen stromen toe. Momenteel is Davinia Michel aan het optreden en ja, er staat al wat volk vooraan.
0: Ja. Ga je al op de eerste rij klaarstaan? Klaar voor Robbie?
2: We gaan hopen, maar ik vrees ervoor.
0: Komt helemaal goed. Wij komen er straks ook aan met alle nostalgie-collega's. Maar het is tijd voor zijn allerbeste nummer. De nummer 1. Wat zou dat kunnen zijn, Sabine? Wat is jouw favoriet?
2: Ja, ongetwijfeld. Angels.
0: Waarom ongetwijfeld?
2: Sowieso een schitterend nummer. Toen mijn kinderen klein waren, was dat nummer, werd dat veel gedraaid op de radio. En toen mijn kindjes in bad zaten, zette ik dat nummer altijd op repeat.
0: Zalig.
2: En ik heb ooit gezegd, als ik nog eens trouw, is Angels mijn openingsnummer.
0: Oh, amai, al die herinneringen voor jou, Sabine. Het is gewoon een song die generaties overstijgt. Iedereen zingt het mee, op feestjes, op karaoke's. En het blijft gewoon
2: sowieso
0: zo goed, hè? Het blijft overeind. Want effectief, de nummer 1 is uiteraard Angels van Robbie Williams. Je kan hem nu al eens meezingen en dan straks live, Sabine. Is het goed?
2: Ja.
0: Veel plezier, tot straks.
2: Goedemiddag.
0: Dit is jouw nummer 1.

Bijna 30 jaar oud blijft zo'n sterke song, ook in die je niet beu raakt. Er kon maar één nummer 1 zijn in die Robbie Williams top 15. En dat is Angels. Ook meestal nog het bisnummer op al zijn optredens. Dus dat wordt echt knallen vanavond. Als je straks gaat kijken, heel veel plezier. Zwaai eens naar ons, naar alle collega's van Nostalgie. We gaan onze petjes aan hebben dat je ons herkent. Nostalgie staat erop. En vanavond, als je naar huis rijdt, hou ik jou ook gezelschap. Dan hoor je de top 15 van Robbie on repeat. De hele nacht lang gewoon de beste muziek om mee te zingen op weg naar huis. En voor nu zit je ook al goed bij Nostalgie, want je hoort de allerbeste muziek in ons hitweekend. Axel Red, hier al met Sensualité.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doe mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Het Nostalgie Hitweekend.

0: aan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
3: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
7: Het Nostalgie Hitweekend.
8: Alleen de grootste hit.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge... Allee,
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
10: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
9: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Puienbroek in Loch-Christie en de Gavers in Geraasbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte begin deze maand, hebben al 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Mannekes!
5: Bombeekies!
4: Grote zomerklus bij Jamma!
5: En wij klussen allemaal mee!
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles!
4: En wanneer?
5: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee!
6: Maakt u het?
7: Samen met Jamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatke, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
8: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee jong, gracias Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten. No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hits

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgiereisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgiereisbureau. Luister en je bent op vakantie.
5: Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
6: Reizen Lauwers.
4: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
7: Alleen de grootste hits.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
2: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Goedemiddag. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
14: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
13: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
6: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
9: Nostalgie Hit Weekend.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señores.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik dacht aan chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Het Nostalgie Hit Weekend.
11: Alleen de grootste hits.

0: kraanplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: Dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Kissie, kendo, lang uit in het zwembad. Kissie, want alleen vandaag. Badmode voor het hele gezin. Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
9: Lotto is op zoek naar een tong.
10: Dat heb ik.
11: Affirmatief.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
10: Ja, absoluut.
9: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
10: Een mocha banaan salami smaak.
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Brico, Brico City
14: en Brico Planet
13: zijn nu zondag open.
14: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
13: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes. Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
16: Lenen bij Leemans.
17: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
18: Ik ben ontaftellen, Harry.
17: Ontaftellen?
18: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
17: Maar Suzy toch?
19: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
21: Goedemiddag. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
22: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
21: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
23: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
21: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze trof op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maximaal rond de 25 graden.
20: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele, afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Het Nostalgie Hitweek.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be. Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
1: Reizen Lauwers.
0: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
1: Reizen Lauwers.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
6: Wij volgen dit echt van uur tot uur op. Met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
5: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
7: Veel water drinken, ik denk dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
5: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Pienix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
8: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
5: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Lenen bij Leemans.
8: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
9: Ik ben ontaftellen, Harry.
8: Ontaftellen?
9: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
8: Maar Suzy toch?
10: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De vijf beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste.

0: je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. Het KMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Hena.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er worden rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
5: Veel water drinken, ik denk dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
3: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine. Live luisteren naar Nostalgie. Dat kan ook via DAB+ of in onze app. Het Nostalgie Hitweekend.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dus voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Brussel is het festival Couleur Café stilgelegd. Alle festivalgangers hebben het terrein moeten verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg afgesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tiene en Elissine. Komt door afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
2: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
1: Er is een omleiding voorzien. En in Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
2: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, om dat optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren, om dat te laten doorgaan. Dus ze schrappen het. En ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
1: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissine. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
3: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondagnamiddag.
1: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt. Maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Hit Weekend.
1: Alleen de grootste hits en geen getetter.
2: Nostalgie. I give you ice cream cones.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het Nostalgie Hitweekend.

0: De Robbie Williams Top 15.
1: Een heel erg goede avond, liefste Robbie Lovertjes. Nacht, moet ik eigenlijk al zeggen. Het was zo'n ongelooflijk straf optreden. Robbie Williams speelde net op Life is Life. Het festival hier aan de overkant van onze studio. Aan de overkant van de straat gewoon. We hebben met de collega's en met jou gedanst. We hebben gezongen. We hebben gezweet. En als jij er ook bij was en nu in jouw hete auto op de parking staat, laat dan van je horen in de Nostalgie-app. Want ik hou jouw gezelschap op weg naar huis met muziek van Robbie uiteraard. We spelen onze Robbie Williams Top 15 van Nostalgie gewoon opnieuw en opnieuw, zodat jij op de juiste, enige juiste manier naar huis kan gaan, al zingend. Op 15 staat Trippin'.
0: We are music.

0: Jullie zijn duidelijk even enthousiast als ik.
1: De Robbie Williams Top 15.
0: Maarten stuurt in de Nostalgie-app. Dankjewel Nostalgie voor die tickets voor Robbie Williams. Het was extreem warm door het weer en door het publiek. En mijn vrouw en ik hebben zo hard genoten. We blijven zeker luisteren om na te genieten van het optreden. Iemand anders zegt nog, wij staan in de file, maar we trekken het ons niet aan. Autoruitjes open en gaan met die banaan met de Robbie Williams Top 15 op Nostalgie. Ja, samen in de file. Ja, gezellig. Het is hier de afterparty. Heel blij dat jij erbij bent met de allerbeste muziek van Robbie uiteraard. Op 13 in jouw top 15 staat een song uit zijn boybandperiode, waar het allemaal begon voor die solo ging. Take That, Everything Changes.
1: We are music. We are Robbie. We are... 13.

0: Je luistert naar de Robbie Williams Top 15. De 15 beste songs van de popgod. De komende uren gewoon on repeat op je radio. Dan heb je zeker de juiste playlist op weg naar huis na zijn concert hier in Antwerpen. Hij heeft toch echt vanavond wel weer bewezen hoe divers zijn repertoire is. Hè? Van rustige ballades zoals She's the One naar van die echte feestplaten die het hele publiek gewoon meekrijgen. En Robbie heeft in zijn dikke 30 jaar carrière ook al moeilijkere periodes gehad als individu. Hij vocht tegen verslavingen, hij ging ook door diepe dalen en depressies. En het was een inspiratie voor zijn song Strong. Strong staat op 12 in de top 15. Een één plekje hoger zometeen een duet met een andere grote superster. Samen met Kylie Minogue.
1: We are music.

0: Dead.
1: We zitten midden in de nacht. Super fijn dat je luistert naar de afterparty van Robbie Williams. Ik krijg hier een berichtje van Jelle in de Nostalgie-app. Hey Kim, ga je ook Angels nog spelen? Dat was mijn absolute hoogtepunt vanavond. Ja Jelle, ik denk voor velen, dat is zo'n song waar iedereen op zit te wachten om die live te kunnen meezingen. En ik kan je al verklappen, die gaat zeker nog passeren, want die stond zeer hoog in de Robbie Williams top 15. Misschien zelfs wel de ereplaats bovenaan. Wie zal het zeggen? Je ontdekt het later op. Je moet nog even geduld hebben. Net zoals in de set van Robbie, want ook daar speelde het als laatste, als bisnummer. Save the best for last, want we zitten nu pas aan nummer 8. Een song die past bij de hittegolf. Klinkt heel zomers, met een saxofoontje erbij. Geschreven samen met zijn maatje uit Take That, Gary Barlow. Dit is Robbie Williams met Candy.

0: De Robbie Williams Top 15.
1: Na vanavond kan ik het bevestigen. Robbie Williams is een sympathieke peer. Die komt echt zo hartelijk en warm over. En ook gewoon een groot muzikaal talent. Je hoort de komende uren onze Top 15 on repeat. Zijn allerbeste 15 songs om samen na te genieten van zijn show hier in Antwerpen. En op 6 staat een song die het schrijverstalent van hem wel bewijst. Want hij schreef het op ongeveer 4 uur tijd. Ik weet niet wat jij op 4 uur kan doen. Ik kan hoogstens 1 muur schilderen of zo. Maar hij schrijft dus een epische song op die tijd. 26 jaar geleden alweer. En het blijft nu nog helemaal overeind. Het doet ook zo wat denken aan de bombastische James Bond-stijl. Het was ook echt zijn bedoeling. Je moet de videoclip maar eens gaan opzoeken. Het is duidelijk een knipoog naar Bond, James Bond. Met zijn kostuum aan, ook Robbie in de videoclip. Op 6 staat Millennium.
0: We are music.

0: zeer lang niet geweten dat dit een cover was. Het is origineel van World Party, maar Robbie maakte er een grote hit van. Robbie's versie is ook absoluut de betere. En hè, laat ons eerlijk zijn, She's the One staat op 5 in de Robbie Williams top 15. Amai, maar jij bent aan het nagenieten van Robbie Williams' optreden op Life is Life in onze achtertuin hier op Linkeroever in Antwerpen. Ik zie dat gewoon in de app. Ellen het Lommel stuurt. Wij zijn nog wel eventjes onderweg en de auto is toch altijd sneakheet. Maar het kan me niet schelen, want I love Robbie. Ik ga over hem dromen vannacht. Ellen, dat wordt in een hete nacht. Ik hoor het al. Robbie is gewoon echt een groot talent met zoveel hits in de 30 jaar carrière die hij nu al heeft. En onze top 15 is daar het beste bewijs van. Zelfs als je geen fan bent, besef je, ik kan al die nummers meezingen. Net zoals de nummer 4, we zitten al aan 4. Het gaat over wat hij als de beste kan. Let me entertain you.
1: We are music.

Geniale videoclip. Robbie die de aandacht wil trekken van een vrouwelijke DJ. Dus hij begint te strippen, maar hij stopt niet bij zijn kleren. Hij trekt ook zijn huid uit tot er alleen een skelet overblijft. Echt verleidelijk om dat nu ook te doen met die temperaturen, toch? Rock DJ op 2. En dat betekent dat we aan de nummer 1 beland zijn. Het was puffen, het was zweten op Life is Life vanavond, maar het was het allemaal waard. Want dat goede optreden van Robbie was de kers op de taart. Wat is het allerbeste nummer van Robbie Williams aller tijden? Er is maar één juist antwoord, hè. Bijna 20 jaar geleden kwam het uit. Robbie ging solo na zijn periode bij Take That. En op zijn eerste soloalbum was het meteen prijs. Jouw nummer 1. Zing hem maar luid mee, net zoals daarnet op Life is Life. Angels.

0: Jouw nummer 1 in de Robbie Williams top 15, Angels. Oh, merci voor je enthousiasme het voorbije uur. Ik zie in de Nostalgie-app dat nog niet iedereen thuis geraakt is na het optreden van vanavond. Maar maak je geen zorgen, we zijn er voor jou hier bij Nostalgie. Je hoort de top 15 on repeat de komende tijd, deze nacht, gewoon om jouw gezelschap te houden onderweg naar huis. Dus nog genoeg Robbie Williams voor jou om mee te zingen. Geniet ervan en een veilige rit, hè.
1: We are music.